0: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
1: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
2: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De politie is massaal ter plaatse en is ook nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3.560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En in Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus de voorbije avond. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3.560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond de 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd op schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergeschoten. Het Amerikaanse leger voert daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar de onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en ook Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En in Madrid in Spanje hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo de 14e liever is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal Leo de 14e in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: VRT Radio BNE Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
3: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
0: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen, is het jouw beurt om naar de bakker te gaan? Draai dan maar je oortjes in. Wie weet arriveer je daar al fluitend door onze platen.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

Evergreen van bij ons, Zingen tot morgen vroeg van Johan Verminnen. Op 13 december begint hij aan zijn laatste concertreeks Afscheid van een zanger. Hij doet dat in Heist op den Berg en de week ervoor is er ook al een try-out in Bonn.

0: Dalida. Ze heeft haar eigen place in Parijs. Je moet ervoor in Montmartre zijn. Daar bij haar bronzen beeld troepen nog dagelijks veel bewonderaars van haar samen. Haar evergreens passeren hier vaak de revue op Radio Bene. We zijn er dag en nacht voor jou op DAB+, VRT Max, Smart Speaker en digitale televisie.
1: Oh.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Deze zomer toert Lionel Richie met Earth, Wind & Fire door Noord-Amerika. Die tour start op 24 juni, enkele dagen na zijn 77ste verjaardag. Ben jij binnenkort jarig of wil je iemand anders verrassen met een passende plaat? Stuur mij dan een berichtje via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Daar maken we graag werk van.

één van de grootste successen van de Four Tunes. Hoe klinkt jouw zondag bij Radio BNE? Heel gevarieerd. Om 10 uur is Luc Appermond er weer met zijn panel voor de zoete inval. Tussen 4 en 6 krijg je Radio BNE tophits alleen maar uit 76. En daarna opent Vanessa van Hoven haar Kroenerclub. De Red Pack is elke week een mooi muzikaal orgelpunt van jouw weekend.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
7: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

aparte stem en een mooie evergreen van Marianne Faithfull. En daarvoor krijg je een van de deelnemers aan de Radio Benecruise editie 2026. Eind september is het zover. Stef Bos gaat mee. En ik heb er hier nog één klaarstaan die dat avontuur helemaal ziet zitten. Barbara Dix.

My Friend The Wind van Demis Roussos. Zeer geliefd ook bij een paar Vlaamse artiesten. Christophe zette het liedje op laat. En dat deed Mark Kortens ook met zijn Stratovani-orkest.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Ho, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Heel goedemorgen. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, in Nederland is zonder grote problemen verlopen. Het concert was erg omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze in Nederland, in Arnhem, was Ye dus wel welkom, hè?
1: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
2: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang fan ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
1: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
0: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een verboden symbool draagt op zijn bus met traangas. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze beelden intern aan het analyseren zijn. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat er een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Vier andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft gisteren tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoten VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, zegt hij, maar ook wat betreft migratie.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond met de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo de XIV bezocht op de eerste dag al meteen een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Sven Tuijtens, correspondent in Spanje.
4: Dat is zijn normaal zaak als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een land spreken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
0: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië als waarnemer voor deze verkiezingen. En die komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
5: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
0: In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede match van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst drie wedstrijden wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende match. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft een oefenwedstrijd gespeeld gisteren en gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we tot de 20 graden ook. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het nieuws. Het optreden was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert wel een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.
1: Een mooie zondag.

Opgericht in 69 en nog altijd actief op het podium, de Doobie Brothers. Naast de evergreens van wereldartiesten zoomen we op Radio BNN graag in op de carrière van onze artiesten. En het was Ivan Brunetti die in 93 een tekst schreef voor Wendy van Wanten op een liedje van Raffaella Cara. Denk dan aan mij.

0: Dat is duidelijk. Voor de Boomtown Rats mag deze zondag heel lang duren. I don't like Mondays. En nu gaan we een prachtig vakantieland intikken op onze GPS. Frankrijk, met in de wagen Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Op zijn Facebookpagina zie je Gérard Lenormand bij zijn laptop zitten aan het zwembad en hij zingt mee met Michel, het lied dat hier net voorbij kwam. Het is een levensgenieter, hè? 81 jaar inmiddels.

coasters. Volgend jaar trekt Lux Steno het theater in met het programma Anders. En daarin zal hij zijn eigen liedjes brengen. Nummers van Tura en Salvatore Adamo.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Jackie Graham en David Grant. Een nieuwe zanger van bij ons, die blij is dat zijn nieuwe single aan bod komt hier op Radio Bene. Jordi is zijn naam. En met die nieuwe single breekt hij een lans voor de oudsten in onze samenleving. Zijn boodschap? Bezoek hij niet alleen op nieuwjaar om te incasseren. Jordi.

Spacer. Toffe disco uit de 70s van Sheila en B. Devotion. En over de jaren 70 gesproken. Vanmiddag staat er één jaar centraal uit die 70s, 76. Met evergreens van onder meer ABBA, Viltura, Ann Christie, Dolly Parton, Willie Sommers enzovoort. Radio Beni Tophits uit 76. Zeker meepikken als je kan, van 4 tot 6. Fijne zondag en tot morgen, hè, rond 6 uur voor Klaarwakker.

0: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosé-weken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye in Nederland is zonder grote incidenten verlopen. Het concert was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecuze, in Arnhem in Nederland was Ye dus wel welkom.
1: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
2: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang fan ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
1: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
0: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Close verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden nu aan het analyseren zijn. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn 2 mensen omgekomen gisteren. 4 andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond van de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo de XIV bezocht op de eerste dag al een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Spanje-correspondent Sven Tuytens.
3: Dat is zijn normaal zaken als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een lans breken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
0: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar hij krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië op dit ogenblik als waarnemer voor de verkiezingen. En de verkiezingen komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
4: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
0: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 toeschouwers op elkaar beginnen schieten tijdens het festival, zegt de lokale politiechef.
5: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets. 2 of them critical.
0: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en nog altijd op zoek ook naar de dader of de daders. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De laatste tijd laaien de vijandelijkheden tussen de VS en Iran weer op, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar voorlopig zonder resultaat. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van La Louvière liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter en ook op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst drie matchen wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende wedstrijd. Voetbal. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft nog een oefenwedstrijd kunnen spelen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag krijgen we meer wolken te zien, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden morgen. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Dat optreden was omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
4: Ah, bon?
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Je luistert naar De Zoete Inval voor Margriet. Ik heb zoveel herinneringen, maar wat ik altijd zal onthouden, elke keer wanneer Margriet te gast was, verbaasde ze ons met haar antwoorden die ze ter plekke bedacht, met de verhalen die ze vertelde, of gewoon met haar iconische lach, die bulderde door de zaal en via de radio door het hele land. Ook in deze uitzending zal je die lach meermaals horen. Want een vakvrouw zoals Margriet kunnen we alleen maar eren door nog eens te luisteren naar haar mooiste momenten uit De Zoete Inval.
1: Radio Bene, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet.
3: VRT. Radio Bene.
0: Ik heb 3 paneleden die elkaar perfect aanvullen. Margriet Hermans voor de lach, Hetty Heldmoortel voor de interessante weetjes en Jan Verheijen voor al de rest. Een vraag van Vanessa Engels uit Haarlem. Hebben jullie last van droge lippen soms?
4: In de winter durf ik dat wel. Ik heb dan inderdaad zo
5: altijd... Ik er welke.
0: Ja, nee, Margriet, niet wat jij al denkt.
4: Ja, maar ga erin.
0: Ik zag Margriet zo naar Hetty kijken en naar beneden. Als ik was nog niet mee.
4: Als dat uw probleem is, gaat er met mijn klein lippenbalsemje niet toekomen. Ja.
5: Dat is nog juist ook. Oh, mijn jongens toch. Oh.
0: Ja, ik durf de vraag bijna niet meer stellen van Vanessa. Wat kan je doen als je last hebt van droge, gebarste lippen? Maar geen lippenbalsem in de buurt hebt.
6: Het is heel raar allemaal. Man.
5: Ja, het is wel heel raar.
4: Dus je moet het bevochtigen met iets dat bijna altijd in de buurt is en voorradig is.
0: Ja, Jan. Heel goed.
4: Okay. In de natuur.
5: Ja. Of fruit.
4: Ah, is het een menselijk product zelf?
0: Ja, je moet het niet
4: vergaan. Het is een menselijk product. Ja. Urine?
5: Ja, maar Luc, dat helpt voor veel.
4: Ja, ik weet het, maar...
5: Vervratten en zo, ik zal dat wel eens komen uitleggen.
4: En als je zo in de... Of is dat ook... Dat is een mythe zeker. Ik kijk naar onze wetenschappers. Als je in distels... Als je zo geprikt wordt door distels...
5: Dat
4: wordt ook gezegd dat urine dat verzacht.
6: Of azijn. Ja.
4: Of azijn, toch? Ja. Dus urine is, ik weet niet, nuttig.
5: Ja, dat is wel zo. Maar dat is het dus eigenlijk niet aan het gezicht van
4: Luc
5: te zien.
4: Dus iets anders. Oorsmeer.
0: Goed geraden, van jou. Het is even onsmakelijk als de urine, als je het zo hoort. Ja. Maar inderdaad, oorsmeer, Jan, is het beste middel tegen gebarste lippen als je geen zalf in de buurt hebt.
6: Maar ik heb bijna geen oorsmeer.
5: Ik ook niet. Dat is zo droog ook, hè.
0: Over welke lippen hebben we het nu?
4: In de showbiz is de bijnaam van Margriet de Woestijn Hermans.
0: Oorsmeer bevat talg en die zorgt ervoor dat het oor niet uitdroogt en evenmin de lippen. Dat moet jij toch weten, Hetty?
6: Het is een nieuw.
5: En oorsmeer is zo bitter.
4: Maar je moet het niet opeten.
0: Zeg maar uw urine nog meer, hè. Toch?
5: Ja, maar dan zou ik eerder olie pakken bij Frank, want die heeft nogal een vette huid. Dat is ook niet duidelijk.
0: Ik hoop dat die man ook mee naar huis gaat.
5: Ja.
4: Kom Frank, ik ga wat aftappen.
0: Maar lippenbalsem, daar zit meestal bijenwas in. Of cacao, boter of boter op basis van noten. Ja. Heb jij een verzorgingsritueel? Staat bij jou de badkamer vol met potjes en zalfjes?
5: Die staat vol, maar ik gebruik ze eigenlijk niet zo vaak. Maar ik moet wel tegenwoordig... Het is nu belachelijk, het wordt belachelijk. Maar ik heb ook zo een last van droge huid. Dus ik...
4: Gelukkig is uw humor nog niet droog.
5: Dus ik heb... Maar gelukkig heb ik daar wel echt heel goede crêpjes voor.
0: Jij, Jan, gebruik jij zo een ochtend- en nachtcrème?
4: Ik zou dat misschien wel willen. Maar ik heb de indruk dat... Ik wil niet veralgemeen en zo, maar... Dat vrouwen ook echt veel tijd besteden aan het niet opdrogen dan. Hè? Zal ik het maar doen?
0: Hetty, hoe is dat bij jullie thuis?
6: Ik heb een zeer droge huid. Het is zo, ja, atopisch eczeem. Ook ik treed 5-6 keer per week op, gemaquilleerd. Dat is belangrijk om dat goed te verzorgen, om je goed te ontschminken en te hydrateren. Anders, ik merk dat verschil wel. Ja,
4: dat doe ik ook wel. Als je wordt dan geschminkt voor televisie, dan vind ik het fijnste altijd de afschmink.
2: Ja.
4: Dat je zo, en dan doen ze van alle...
2: Relax in die stoel zitten.
4: Dat vind ik super fijn, maar thuis doe ik dat zelf niet.
5: En dan jouw haar ook niet, want je hebt nog altijd zo'n mooi haar.
4: Oh, dank u. Ja. Ik was mijn haar twee keer... om de twee dagen.
5: Dat
4: maar
5: veel,
4: niet,
5: zelfs,
4: niet specifiek met...
6: Met urine of zo.
4: Nee.

0: Margriet Hermans, wat een geweldige zangeres. Haar muziek mag dan ook niet ontbreken in deze speciale zoete inval voor Margriet. Een eerbetoon met haar mooiste fragmenten.
1: Radio Bene, de zoete inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: Bene. Ik vond dat wel een heel romantische anekdote. Mijn moeder zei Margrietje. Margrietje. Je bent geboren op 17 maart. En ik lag in het kraamkliniek. En ik keek buiten, het was een prachtige lentedag. En er kwamen allemaal kleine Margrietjes. En ik was zo gecharmeerd door die lente, door die bloemetjes. Ik denk, het wordt een Margrietje. Vind ik wel mooi.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Frank Dingenen. Ja, hoe vaak zat hij niet in het panel naast Margriet Hermans? Het klikte tussen die twee, dat was duidelijk. Vandaag dus geen gewone uitzending, maar een eerbetoon aan Margriet Hermans met de mooiste fragmenten uit De Zoete Inval.
1: Radio Bene, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: Bene. Haar dochtertje is haar nieuw geluk. Met Celientje heeft het dan ook meer dan druk. Margriet Hermans. Goedemorgen, Margriet.
4: Goedemorgen allemaal.
3: Oh, heb je woord gehouden met Celientje? Je zei, ik ga borstvoeding geven, hè?
4: Ja. Ja, ik heb dat geprobeerd. Maar en? Ik heb gezegd tegen die... Oh, ik zeg u, dat viel niet mee. Nu dacht ik zo'n goede, gezonde, rondborstige Vlaamse vrouw...
3: En?
4: Luc, ik heb het echt volgehouden. Ik heb het echt volgehouden. En toen zei de verpleegster op de duur... Maar Margriet, nu heb je het toch lang genoeg geprobeerd. Ik had meer pap in mijn ogen dan in mijn borsten.
3: Geen een druppel?
4: Ik werd er zo ongelukkig van, hè.
3: Geen een druppel?
4: Nee, dat was echt... En dan op de duur was dat zo aan een machientje. De dames zullen dat wel kennen. Zo'n afkolfapparaatje, want de mens leert dat ook allemaal kennen.
3: Maar ik ken dat ook, zeg.
4: Jij kent dat ook?
3: Ik heb het al gezien.
4: Je hebt het al eens en dat, ja, dan kwam dat zo. Maar dan moest je dat zo een half uur, drie kwartier aan dat machientje hangen. En dan had ik op de duur zoiets. Normaal moest ik zo 6 keer per dag zoiets hebben. Dan had ik maar één flesje.
3: Nu maakt ze een beweging van een halve meter, dames en heren, thuis.
4: Nee. Oh, ik vond het wel spijtig, maar ik heb dan toch na een paar dagen... Ik heb het iets meer dan een week toch volgehouden. Dat is toch lang, hè?
3: Al van het ochtendgloren staat hij hier gladgeschoren. Frank Dingenen.
5: Goedemorgen, Margriet.
4: Dag Frank.
3: Goedemorgen Frank, gladgeschoren inderdaad.
5: Ga je mij nu vragen of ik elke dag aan een aftapmachine hang?
3: Oh. Doe jij het met een mesje of doe jij... of met een elektrisch apparaat? Gladgeschoren bedoel ik.
5: Oh, met alle twee soms. Als ik één dag per week met het mesje... en de rest met de machine.
3: Leuke gespreksonderwerpen zijn dat hier.
4: Vooral zijn machines hier wel, hè.
3: Voordat hij zich gaat scheren... laat hij zich eerst elke dag een stapel boterhammen smeren. Koen Krukken.
6: Ja, gaat mij toch niets vragen over borstvoeding, hè?
3: Nou, wel, dat was misschien geen slecht gedacht geweest zijn.
5: Het zou best kunnen.
3: Ja, het is al goed dat Koen jou niet is komen bezoeken in de kliniek, want anders had je misschien meteen ingeschakeld, hè?
4: Ja, nee, want... Koen had het dan wat beter gelukt.
3: Nee, maar Koen had gezegd, ik ga liever jou met rust laten, want...
6: Tuurlijk, het was al zo druk, zeker, Margriet.
5: Het is al maanden stof voor een knappe rader. Is het Jacques Vermeire of Koen Krukke? Wie is nu de vader? Moest je Celientje zien op foto? Die oogjes, dat neusje, dat zachte kontje. Zeg nu zelf, het is helemaal Luc Appermontje.
4: Oh,

0: Margriet Hermans was niet alleen een straf panelid, maar ook een straffe zangeres. Haar muziek mag dan ook niet ontbreken in deze speciale Zoete Inval voor Margriet.
1: Radio Bene, de Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
0: Bene. Zeg Margriet en Jan, schuilt er danstalent in jullie?
3: Wel, ik weet nog in de tijd als ik jong was, toen de dieren nog spraken. Dat was zo'n gewoonte op school. Om dan dansles te nemen, zoals je 18 was. Dus ik ging dan ook zo, ik had mij daarvoor ingeschreven, dat was dan met de jongensschool. Maar natuurlijk, ik was toen dik en veel jongens wilden niet met mij dansen. Ik denk, godverdomme, wat een...
0: Ja.
3: En dan is mijn goesting een beetje overgegaan om zo echt in koppel te dansen. Want dat vergt heel veel discipline. En als er nu iets is dat ik niet heb, dan is danstalent.
0: En Jan, hoe zit dat bij jou?
4: Ik moet zeggen, het college waar ik geweest ben in Maaseik, daar was dansles met de meisjes van Ursuline.
0: Wauw, dat was vooruitstrevend.
4: Dat was heel vooruitstrevend van die paters, dat moet ik zeggen. En ik moet zeggen, dat was altijd heel aangenaam. Dan ben ik daarna, toen ik getrouwd was, heb ik dansles gevolgd met mijn echtgenote. Want ik kan dus niet dansen. Rock'n'roll gaat.
0: En de wals ook niet?
4: Ja.
0: Weet je wat? We gaan het even proberen. Margriet, nodig Jan even uit ten dans. Hier, kom. Leg de microfoons neer, alle twee. Ja. Wacht, jij gaat jureren en jij gaat commentaar geven tijdens het dansen. Wij zorgen voor de muziek. Zijn jullie klaar? Opgelet, hier gaan we. En hoe doen ze het?
5: Ja, fantastisch.
0: Wie doet het beste volgens jou?
5: Ja, het gaat vloeiend, maar ik zie niet veel frame bij Jan. Jan zijn frame is wat klein uitgevallen.
0: Dankjewel, Margriet en Jan.
5: Goed gedaan.
4: We werden allebei duizelig.
3: Oh, ja, dat is niet goed voor de kristallen in mijn oren. Hè.
0: Ja, voor Jan had het rock'n'roll moeten zijn. Hè?
3: Ja, hij zei, het gaan we rock'n'roll doen. Ik zeg, jongen, op die Waalse, Weense wals, op die Waalse wens. Is dat een beetje moeilijk?
4: Kristallen zitten niet goed, Margriet.
3: Nee, die zitten niet goed. Ik zeg, mijn echtgenoot zit zo erg bij u. Heel vast, Salambé zit erin.
6: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Vandaag geen gewone uitzending van De Zoete Inval, maar een eerbetoon aan Margriet Hermans met haar mooiste fragmenten.
1: Radio Bene, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: Bene. Margriet, heb jij nog altijd een poes?
4: Ja. Ja, een grijze.
3: Ja, dat.
4: Kattentaal heet dat dan Silver Tabby. Klinkt dat niet mooi? Een zilveren poes.
3: Maar heb je echt een poes?
4: Jawel, jawel. Simon. Ah. Simon. Ja. Je weet toch waarom dat we die Simon genoemd hebben?
3: Nee.
4: Maar ja, Simon is de vrouw van John Terra. Maar ik kon die dame haar naam nooit onthouden. Ik zei, vertoemen, als we nu een kat hebben, noem ik ze Simon. En de moeder van Christophe, zanger De Bolle, heet ook Simon. Dus nu kan ik dat onthouden, zie je dat?
3: Dankzij uw poes.
4: Dankzij de poes.
3: Ja.

0: Niet alleen wij bij de Zoete Inval brengen een eerbetoon aan Margriet. Ook op VRT Max vind je een aantal hoogtepunten uit haar rijke televisiecarrière. Jarenlang presenteerde ze vanuit Middelkerken Margriet aan Zee. En ook daar was ze helemaal zichzelf. Scherp, geïnteresseerd in andere mensen en de wereld en vooral heel grappig.
1: Radio BNE, de Zoete Inval.
2: Voor Margriet.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. En toen die ter hoogte van Waregem de afrit wilde nemen, ging de auto uit de bocht, ramde een andere wagen en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet nog verder te vluchten, maar werden snel ingerekend. Waarom ze op de vlucht sloegen en met hoeveel ze waren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De achterstand die ontstaan was door de acties van de zee- en de kustloodsen is volledig weggewerkt, dat meldt het bevoegde agentschap Sonet. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden heel wat schepen geen havens meer in- of uitvaren. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten, vooral op de Noordzee, maar die achterstand is nu dus volledig weggewerkt. Vanaf vandaag hebben alle werknemers in de Europese Unie het recht om te weten hoeveel collega's die hetzelfde werk doen verdienen. Dat staat zo in de richtlijn over loontransparantie uit 2023. De lidstaten moesten die richtlijn nog in hun eigen wetgeving invoeren en de deadline daarvoor was vandaag. Maar enkel Litouwen, Italië en Slowakije hebben die deadline gehaald. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren. De regering en de sociale partners hebben het overleg daarover al 3 jaar geleden gestart, zegt collega Rob Herwoud.
1: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
0: In Florence in Frankrijk worden vanmiddag zo'n 5000 mensen verwacht voor een herdenkingsmars. Voor het meisje van 11 dat afgelopen donderdag dood werd teruggevonden. Ze verdween een week geleden. Aan de mars zullen familieleden, omwonenden en ook politici deelnemen. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, maar werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Een Russische drone heeft een opslagruimte voor gebruikte nucleaire brandstof bij de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl geraakt. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Er vielen geen slachtoffers en de stralingswaarden blijven stabiel. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de materiële schade wel erg groot en zal een gespecialiseerd team de site binnenkort gaan bezoeken. Tsjernobyl blijft een extreem gevoelige locatie sinds de grote kernramp daar van 1986. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze zelf op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn doodgegaan. Ze noemt het misschien wel de meest angstaanjagende gebeurtenis uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft nog afwachten. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. En dan krijgen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: je gewoon anders naar iets deden kijken.
1: Ja, maar het is doorgaans zo, Luc, en dat weet jij ook. Vrouwen worden in de showbusiness altijd minder betaald dan mannen. Mannen hebben altijd een hogere gage en vrouwen doen dat zelfs beter en die krijgen een lagere gage.
0: Is er zo een vrouw naar wie jullie opkijken?
1: Paula Semer.
0: Ah ja.
1: Omdat zij zoveel heeft gedaan voor de emancipatie van de vrouw. Als je ziet in welke tijden dat hij in het begin die kooklessen en zo gaf. Dat was, en hoe dat geëvolueerd is. Hoe zij altijd de kaart heeft getrokken voor de emancipatie. Ja, dat is toch wel een waardevolle dame geweest.
0: Absoluut.
1: Ja, ik vind dat zo spijtig, want bij ons ook op de grote baan. Elke week zie ik zo'n dametje met een geel hesje aan. Ja. En die gaat dan op vrijwillige basis met een vuilbak al die troep van de kanten van de weg halen. Ik heb al eens gedacht, ik moet naar de gemeente gaan om dat mensen de prijs te geven. En nog geen 2-3 dagen nadien liggen daar al terug blikjes en troep. Dan zeg ik, denk ik bij mezelf, zien die mensen nu niet dat dat eerst proper was? Er zijn zoveel initiatieven die je kan nemen. Ik vind het wel goed. Ik vind het alleen spijtig dat het gebeurt in een periode waarin we geen regering hebben. Maar dat bewijst nog maar eens hoe onmachtig op dit moment de politiek is daartegenover. Omdat je als land België alleen zo weinig kan doen. Niks kan doen. Maar als zo'n Donald Trump zegt, jongens, blaas hem op. Wat moeten wij dan doen? Maar ik blijf positief. Ja, ik denk dat ons gevangenissysteem niet klopt, hè. Niemand wordt daar beter van. En dat is fout, hè. Je zou daar eigenlijk beter moeten buiten komen. Maar je wordt daar eigenlijk nog meer bandiet gemaakt en dief gemaakt dan je al bent. Dus iets klopt er niet met ons systeem. En ik geloof niet alleen dat het te maken heeft met overbevolking. Het is gewoon, naar mijn bescheiden mening, de verkeerde aanpak. Want die mensen voelen zich compleet nutteloos.
0: Hoe zou jij het dan doen?
1: Maar ik zou die ook opdrachten geven. Dat ze kunnen lezen, schrijven en zich nuttig voelen. Ja, vroeger had ik nog een zware voet. Maar dat is in verhouding ook een beetje afgenomen. Ja. En ik moet zeggen, nu denk ik altijd, zeg, voets, ik gun ze het niet. Allee, ze hebben alleen maar geld om veel camera's te kopen. Nu ga ik weer iets zeggen dat de wereld choqueert. Maar al dat geld dat wij moeten betalen gaat naar camera's. Plaats van daar naar fatsoenlijke weginfrastructuur te doen. Het is levensgevaarlijk.
2: Mooi.
1: Allee, ik had een paar brieven gestuurd naar mensen die naar mij voor mijn verjaardag onlangs een kaart hadden gestuurd. En dat was meer dan een euro dat ik daarop plakte. Het envelopje zelf kostte 2 euro. Nu heb ik dat onlangs teruggekregen, niet genoeg gefrankeerd. Dan denk ik, waar is die post mee bezig? Nu sturen die mij dat terug. En hoeveel moet ik daar nu wel op plakken? Dat staat er niet op, hè. Dan denk ik, is dat die service van die post? Sorry, dat trekt op geen bal. Ze mogen het gerust horen, dat ze maar eens luisteren. Het trekt op geen bal. Luister naar de zoete... Nee.

0: Dat was Koen Krukke. Samen met Margriet Hermans zat hij in het allereerste panel van de Zoete Inval. En dat deden ze de jaren nadien nog heel vaak. Ze groeiden uit tot een iconisch duo. Allebei heel grappig, maar samen haalden ze het beste in elkaar naar boven. Vandaag blikken we met trots en dankbaarheid terug op al die mooie jaren met Margriet.
1: Radio 2, de Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: 2. Wat is er zo bijzonder aan manneke pis?
4: Zijn flutsje.
5: Dat is soms verstropt. Die soms verstropt.
6: Zeg, hij is nog maar 4 jaar en heeft daar last van. Ja. Weet dat.
5: Verstopping.
6: Ja, weet
4: dat nou, zo bijzonder aan hem.
6: Prostaat.
4: Dat hij maar blijft pissen.
5: Maar keert hij een van de tweetjes misschien?
4: Ja.
6: Pardon, zeg jij.
4: Nee? Is dat niet?
6: Hij heeft elke week een ander kostuum aan.
3: Pardon?
6: Hij heeft toch elke week een ander kostuum aan?
3: Nee. Dat kan, maar dat is er niet. Frank?
5: Wat
3: jij vroeg iets, maar ik...
5: Mankeert hij misschien een van zijn tweetjes?
3: Nee.
5: Wat ik bedoel?
3: Nee.
5: Heeft het met zijn lichaamsbouw te maken, ja?
3: Ja.
5: Ja.
4: Dat hij zo een beetje krom staat, zo, nee?
6: Dat is niet op
4: een beetje vooruit, zo.
6: Dat is
4: vooruit,
6: niet op zijn
3: tenen. Koen, ga terug zitten, alstublieft.
6: Dat is niet op zijn tenen.
5: Ontbreken er een bepaalde ledematen? Ik bedoel, aan de handen en de voeten.
3: Alles is er en alles op zijn plaats.
6: Wat is het dan abnormaal?
3: Wel, dat is de vraag.
5: Dat hij nooit
3: ik heb ook niet gezegd abnormaal. Ik heb gezegd, wat is er zo bijzonder aan manneke pis?
4: En dat hetzelfde
6: dat
4: blijft
6: dat
4: staan.
6: Blootje staat.
5: Ja, dat hij niet gaat lopen.
6: Dat iedereen daar allemaal komt naar kijken.
5: Ja.
3: Dat is allemaal niet
4: oogstjes,
3: zo bijzonder.
4: Is dat zijn oogstjes?
3: Nee, Koen.
5: Is dat zijn hoofd?
3: Nee.
5: Nee.
3: Lager.
5: Lager.
4: En wel?
6: Het is lekker omdat ik
5: heeft het dan te maken met de geslachtsdeel?
6: Is een
4: als een fluitje. Nee.
5: Heeft het te maken met de geslachtsdelen, Luc?
3: Nee, ja en nee.
5: Oeh, ja en nee.
3: Ja, dat is nu...
5: Hoger.
6: Met zijn delen.
3: Hoger. Nee, het is daar.
4: Kan zeggen, Walter.
5: Ja,
6: maar...
5: Ja, maar Luc...
3: Het is daar. Het is daar, maar daar is niks mee. Alles is er en alles op de juiste
5: maar Luc,
3: plaats.
5: Op die leeftijd hebben ze nog geen schaamhaar.
6: Ik kan die volgen, zo.
3: Hij is linkshandig.
5: Oh. Allee.
4: En ik deed dat nog.
6: Ik ben dat toch.
3: Frank, zet u neer.
4: En ik...
3: Ga zitten.
4: Ik deed het toch nog voor.
3: Ik denk dat we de uitzending even moeten onderbreken. Tempus Pisani.
5: Dat is niet waar, want ik doe dat vaak met mijn linkerhand en ik ben rechtshandig.
3: Maar jij zit niet manneke pis.
5: Die zijn niet linkshandig.
4: Als het winter is, het is koud met je twee handen.
6: Of wel is dat terwijl dat die hardtekeningen altijd heel niet. Oh, zeg aan mij.
5: Hij is dus rechtshandig, want met zijn link, met zijn rechter moet hij handtekeningen uitdelen.
3: Jongens.
6: Ik ben ook linkshandig, maar ik heb geen...
3: Wat heb jij niet?
6: Ik heb geen fluitje.
3: Amai, merci.
6: Zeg aan mij.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Wat je nooit hoorde of zag, was Margriet voor en na de opnames. Zodra Margriet de kleedkamer binnenkwam, was het gieren en lachen geblazen. Altijd had ze een leuk verhaal of een anekdote klaar, terwijl ze genoot van een tasje koffie met een stuk taart. Margriet was altijd goedgezind en vooral ook empathisch.
1: Radio Bene, de zoete inval.
2: Voor Margriet.
3: VRT. Radio Bene.
0: In Athene mag je niet zomaar een duik nemen in een openbaar zwembad. Aan de ingang word je namelijk gecontroleerd. Wat moet je bij je hebben?
4: Een zwembroek?
0: Ja. Ah, ja. Ja, dat lijkt me evident, ja. Dat klopt.
5: Is het, betaalbewijs?
0: Betaalbewijs, hoe
5: bedoel je? Dat je betaald hebt om te mogen komen zwemmen?
0: Nee, nee. Dus naast je zwembroek...
6: Moet een bewijs hebben dat je kunt zwemmen.
0: Nee.
6: Zonder, hoe heet dat? Zo
4: een kapken op je haar.
5: Een badmuts?
6: Ja, badmuts, dat zocht ik eigenlijk.
0: Goed, Jan.
6: Ik
0: heb me laten vertellen dat dat een land is waar de bureaucratie nog altijd hoogtij heeft.
6: Ja. Dus... iets administratiefs, yes. Met andere woorden.
5: Ja, maar identiteitskaart niet meer in een zwembad.
6: Jawel, je identiteitskaart.
0: Nee. Maar je moest twee
5: zaken
6: dingen
5: bij hebben.
6: Juist twee dingen. Ja, twee administratieve dingen.
0: Ja.
6: Een bewijs van de dokter dat je mag zwemmen.
5: Een gezondheidsattest?
0: Ja, maar specifiek weten...
6: Twee
0: specialisten moesten een attest...
6: Een dermatoloog?
0: Juist, ja, dat is voor de hygiëne, je geen eczeem hebt. En dan ontbreekt nog een ander document. Je moest ook bewijs geven dat je... Wat kan er nog een...
6: Dat je gezond... dat je hart gezond is.
0: Dus nog een...
6: Cardioloog.
0: Goed geraden door het panel. Yes.
5: Amai. Ik krijg het er warm aan.
6: Ja. Maar dat is toch te zot voor woorden.
5: Waar moeten dat allemaal steken dan?
0: Wel, naast een zwembroek had je inderdaad twee medische attesten nodig. Een attest van een dermatoloog, omdat ze wilde controleren of er geen eczeem was. En een cardioloog, die kon bewijzen dat je hart oké was. En zonder die twee attesten mag je in Athene niet binnen in een openbaar zwembad.
5: Ja.
0: Maar ben jij ook niet ooit zwemkampioen geweest?
5: Nee, ja, oké, maar ik wilde nog iets gaan vertellen, maar dat zal ik maar niet doen. Ik ben ooit eens gaan zwemmen, ik ga het wel doen. Heel snel. Ik was ooit gaan zwemmen, het was in Nafplion. Kent u dat? Nafplion?
6: Nee.
5: Een van de havens ook. Tussen
6: Wenda en
5: Peloponnesos. Peloponnesos. En we gingen daar zwemmen, geen enkel probleem. En ik zeg tegen mijn twee vriendinnen, ik zeg, daar is precies licht van onder.
6: In die haven?
5: In die vaargeul. Ja. Dus ik kom, en wij hadden natuurlijk niks aan, want in Griekenland daar hadden wij zelfs geen attest, maar ook geen badpak. Dus wij in ons blootje naar beneden, naar dat licht. En zaterdags kwamen wij daar in een discotheek en dat was zo'n glazen raam. Dus wij waren daar voorbij geslopen een dag voor tien. Ik zweer u de waarheid. Oh.
6: En al die discotheekgangers dachten, wij zitten in Aquatopia. Ja.
0: Die zijn allemaal onmiddellijk naar de cardioloog moeten. Dat denk ik.
6: Ik vraag me af, zou dat nu op YouTube staan?
2: Radio Bene.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Je luistert naar De Zoete Inval voor Margriet. Ze was een van onze populairste paneleden. Heeft ook honderden afleveringen meegezocht naar het juiste antwoord. En vandaag blikken we terug op een aantal mooie momenten.
1: Radio Bene, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio Bene.
3: In Brazilië werd enkele maanden geleden baby Matheus Gabriel geboren. Er was iets bijzonders aan zijn geboorte. Wat?
4: Tuurlijk, het was een engel.
5: Ja.
4: Gabriel, heeft dit met de naam te maken? Nee. Matheus?
3: Nee, Matheus.
6: Met zijn gewicht?
3: Nee.
5: Hij is geboren met twee geslachten?
3: Nee.
6: Met veel haar?
5: Was het een fysische eigenschap die apart was?
3: Nee.
4: Het moment dat hij geboren is?
6: Ja.
3: Ook niet.
6: Hij kon al zien. Normaal gezien duurt dat een week of zes,
5: maar
6: hij
5: kon ook al zien bij de geboorte. Oh,
3: Wie, jij?
5: Ja. Ja, dat zegt mijn moeder toch, ja.
3: En wat zag jij?
5: Esteline ook, ja, dat weet ik niet meer.
3: Een vagina.
6: Madeliefjes.
5: Ik zag de uitgang. Hè? Wacht even.
6: Het babytje kon iets wat dus normaal gezien op dat moment nog niet mogelijk was.
3: Nee, wacht. Eén tip. Het had iets.
4: Het had iets.
6: Al tandjes.
3: Nee.
4: Het had al de leeftijd van 13 jaar, zeg. Heeft het iets met zijn ouders te maken?
3: Ja.
4: Wel met de ouders?
3: Ja, Stan.
6: Ah,
3: ja.
6: Dus
3: hij kwam ter wereld en hij had iets.
4: Het was raar, maar die droeg al een bril. Dat was heel raar. Nee, allee, kom we gaan naar binnen.
6: Dus de baby...
3: Had iets van een van de ouders.
5: Nog geen geboortevlek of zoiets?
3: Nee.
4: Oh, die had het... Die had
6: het nerveutje of
4: die had het spiraaltje
3: goed
4: vast.
3: Goed geraden!
6: Nee! Ja.
5: Het is zijn vingers. Maar nee, is een handje.
4: Ja, kijk, iets is er fout gelopen.
6: Karma.
3: Het babytje Matheus Gabriel in Brazilië werd geboren met in zijn handje het spiraaltje van de mama.
4: Dat ik dat weet ook, dat is toch niet, dat is toch niet normaal? Ik heb dat gezien. Ik heb die foto gezien al.
5: Echt?
4: Ja.
5: Met dat aspiraatje, dat heeft ook niet, echt niet goed gewerkt, hè?
3: Ja, maar Margriet, jij moet toch beter weten dan wie ook... dat al die anticonceptiemiddelen... Het is niet mijn winkel, hè, maar... Enfin, dat die allemaal niet waterdicht zijn, 100%.
5: Nee, dat klopt.
3: Zelfs een condoom niet, zelfs geen enkel voorbehoedsmiddel.
5: Ja, de pil toch wel, ze.
3: Ja?
5: Huh? Jawel. Ik heb 30 jaar de pil gepakt en...
3: Maar toch niet 100%.
5: En ik heb godverdekkens een half jaar dat aspiraatje gepakt.
3: Nee.
5: En de piemen van mijn echtgenoot was helemaal kapot gescheurd. Oh. Echt.
4: Vijf minuutjes voor mij.
5: Ja, maar echt? Oh...
6: Doet het pijn, jongens?
3: Dat kan ik thuis niet gaan vertellen.
5: Het is waar. Mijn lichaam deed alles om dat uit te stoten.
4: Alsjeblieft.
5: Dat was helemaal verzakt en toch waren zijn pitje was helemaal kapot. Ik zeg tegen die dokter, ik zeg, jongen, doe er dan maar uit. Oh, dat is spijtig, zegt hij, want ik had graag gehad dat ik met u wat reclame kon maken.

Dit was De Zoete Inval voor Margriet, een van onze trouwste paneleden in het programma. Wat je niet hoorde als je luisterde, maar wat wij wel zagen achter de schermen, Margriet Hermans kwam zelden alleen naar de opnames van ons programma. Wij leerden Margriet beter kennen, maar ook haar familie en vrienden die haar gezelschap hielden. En vanuit De Zoete Inval en Radio 2 willen we ook hen heel veel sterkte wensen. Wij denken met veel warmte en plezier terug aan Margriet Hermans. De vrouw met de iconische lach, maar ook de vrouw met scherpe inzichten. Lief voor iedereen, voor en achter de schermen. Margriet, bedankt. We gaan je missen. Bij De Zoete Inval, bij Radio 2 en ver daarbuiten.

0: De mensen zeggen altijd, ja, Margriet, maar is er geen leven na de dood? Het gaat nooit zo goed zijn als het leven dat ik gehad heb.
1: Dankjewel, Margriet Hermans.
2: Radio BNR, de zoete inval.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering met de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax en Wout van Aert is gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Dat is de dag dat ze vieren dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
1: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze er met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze, de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
1: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
0: De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conde Rousseau heeft dat gezegd op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de afgelopen week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. En iedereen moet dan ook zijn steentje bijdragen, zegt hij.
3: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
0: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een achtervolging op de E17-autoweg is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere wagen en ging dan over de kop. De inzittenden probeerden nog te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Mouscroen woont, moet voor de onderzoeksrechter verschijnen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat ook de reden voor zijn vlucht. Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen is de 16-jarige zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een team van het Internationaal Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de nucleaire site van Tsjernobyl. Afgelopen nacht is een Russische drone ingeslagen in een gebouw waar nucleaire brandstof wordt opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lijkt er geen nucleair materiaal. Een team zal ter plaatse gaan inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Vanavond bespreken de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz verdere steun aan Oekraïne. Zelensky zal daar zelf ook bij zijn. Bij een schietincident in een tankstation in centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaanoever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaanoever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben-Gvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. Wout van Aert is vanochtend gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week gevallen.
4: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja. Ik kan niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
0: De openingsrit is vanochtend om 11:00 gestart. En de Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft ze zelf gedeeld op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn doodgegaan. Ze noemt het misschien wel het meest angstaanjagende uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 nog zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft afwachten. Het weer deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee krijgen we meer zon te zien, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer. Het wordt wel zacht morgen, tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in het nieuws. Hij draagt daar vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
6: Op sunweb.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Radio BNE.

0: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Zeg Jasmin,
3: mm-hmm.
2: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Mm-hmm.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering van de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax. En Wout van Aert is gehavend gestart aan de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Op die dag vieren ze dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Jeroen Rijgaard.
1: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
1: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
0: Vlaams minister van Onderwijs, Zoël Demir, trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
3: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
0: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei Demir dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de Digisprong, omdat niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
4: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
0: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een Fransman moet voor de onderzoeksrechter komen na een achtervolging gevolgd door een crash in Waregem in West-Vlaanderen gisteravond. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Bij een schietincident in een tankstation in Centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben Kfir, Verkeer wil dat de dader de doodstraf krijgt. En Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week op training gevallen.
5: Ik ben maandag op training gevallen, even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja, ik kan niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
0: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. Het weer nog deze namiddag droog met enkele opklaringen aan zee, meer zon en maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien, kans op onweer en dan nog tot 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in dit nieuws. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer op 14nieuws.be.

0: en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
1: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren. Dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land. En dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
0: Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunststof beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil de Meer de factuur voor de ouders verlagen.
2: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
0: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei de Meer dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de digisprong. Omdat niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses met de Marit, Marius Borg Højby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Højby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses met de Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. Vanmiddag is het droog met ook enkele opklaringen. Aan zee is er meer zon bij maximaal tot 20 graden. Morgen start nog droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. En ook dinsdag is het wisselvallig met buien en kans op onweer en dan nog tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: grote evergreens
1: en veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die DES-registratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalagestuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
1: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Hè, want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
0: De Belgische eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib brengt vandaag een bezoek aan Bunia, de stad in Congo, waar 3 weken geleden een ebola-epidemie werd afgekondigd. Habib bezoekt er onder meer een behandelingscentrum dat met Europees geld is opgericht. Europa heeft voor de strijd tegen ebola in Congo en buurland Oeganda 15 miljoen euro vrijgemaakt. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borg-Hoijby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op 1 dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Vanmiddag is het droog met ook enkele opklaringen. Aan zee is het zonniger bij maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, maar in de namiddag en 's avonds volgen opnieuw perioden van regen en buien met ook kans op onweer. Het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Ook dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en dan nog 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Hoe maken we bij La Perra alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perra, wij maken alle oren blij.
4: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
9: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, mam!
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Lihana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de tweede plek. Wout van Aert finishte 127ste. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix. En dat voelde Van Aert.
1: Allemaal pijn in de benen. Ik had niet geen geweldig gevoel. Dus ja, ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen met Theo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
0: Een half uur geleden is in Parijs de finale van het mannentoernooi op Roland Garros begonnen. De Italiaan Flavio Cobolli neemt het op tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Gilles Meulemans daar in Parijs, hoe staat het?
2: Wel, Alexander Zverev heeft net de eerste set gewonnen met 6-1. De nummer 3 van de wereld is het best begonnen aan deze finale. Hij staat heel goed te serveren en kon zelf ook al 2 keer door de opslag van de Italiaan Cobolli gaan. Het lijkt erop dat Cobolli net iets meer last heeft van zenuwen, want die zijn er nu wel. Wie hier vandaag wint, pakt zijn allereerste Grand Slam titel. En vooral voor Zverev zou dat een opluchting zijn. Hij verloor zijn vorige 3 Grand Slam finales. Maar nu is hij dus goed begonnen. 6-1 in de eerste set voor de Duitsers.
0: Dankjewel. Vanmiddag droog en ook enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag en 's avonds krijgen we opnieuw regen en buien. Met ook kans op onweer. Het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, tophits.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
1: Radio Bene.
2: Radio Bene.
1: Top hit
2: uit 1966.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een ramkraak in Hechtel-Exel hebben dieven een grote hoeveelheid goud meegenomen. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En in Parijs, op het tennistoernooi van Roland Garros, spelen de mannen hun finale. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben de buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
1: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
0: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie rijden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en de kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Rouge. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in- of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven.
2: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
0: In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen, noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
3: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
0: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia in het oosten van het land en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipro kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse kanselier Merz en de Oekraïnse president Zelensky, die straks begint in Londen. De verkiezingen in Armenië verlopen vrij vlot. Op sommige plaatsen moesten stembureaus wel even sluiten door valse bommeldingen. De huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenstand van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en diens pro-Russisch blok Sterk Armenië. Op dit moment is Armenië nog erg afhankelijk van Rusland, maar veel Armeniërs willen dat in de toekomst veranderen. En daarom stemmen ze niet voor de pro-Russische kandidaat, zegt correspondent Geert Grootkoerkamp vanuit Yerevan in Armenië.
4: Veel Armeniërs die kijken wat verder op de lange termijn natuurlijk. En veel mensen die ik ook heb gesproken zeggen van ja, wij geloven dat op de lange termijn Armenië natuurlijk aansluiting moet zoeken bij Europa. En dat we niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van Rusland om bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Europa. Dat is veel kostbaarder, dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar men wil daar wel naartoe.
0: Armenië hoopt onder meer vrede te kunnen sluiten met buurland en vijand Azerbeidzjan en op lange termijn ook lid te worden van de EU. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de mannenfinale aan de gang. De Italiaan Flavio Cobelli neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans in Parijs, is het een spannende finale?
5: Ja, het is absoluut een spannende finale. En dat hadden we niet gedacht na de eerste set. Die ging met 6-1 naar Alexander Zverev met dominant tennis. Cobelli leek wat last te hebben van de stress, maar heeft zich dan weer in de wedstrijd geknokt. Hij won zo net de tweede set met 6-4. 1-1 staat het dus. Wie 3 sets wint, pakt de titel hier op Roland Garros. En dat zou voor beide mannen de eerste Grand Slam titel in hun carrière zijn. Ze zijn hier net begonnen aan de tweede set. Het lijkt er dus op dat we nu echt vertrokken zijn voor een zeer spannende finale.
0: Dankjewel, Gilles. En in het motocross heeft Lucas Koenen de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt daarmee zijn leidersplaats in het WK-klassement. Ook zijn broer Sascha Koenen won de twee reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. Blijft droog vanavond en vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen opnieuw regen en buien en ook onweer. Blijft nog zacht met temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. We begonnen met een ramkraak op een juwelier in het Limburgse Hechtel Exel. Twee dieven konden op een paar minuten een grote hoeveelheid goud stelen. Ze konden daarna ontkomen aan de politieachtervolging. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio Bene. Radio Bene, tophits.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of 2 abonnementen, of...
5: 2! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
9: Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: je.
1: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de brand in een opslagloods in Anderlecht zijn verschillende lichamen gevonden. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En de mannenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros is aan de gang. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Persman, wat weten we daar intussen over?
1: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook 1 brandweerman lichtgewond.
0: Dankjewel, Katrien. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanmorgen vroeg een juwelierswinkel overvallen. 2 gemaskerde daders sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
2: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
0: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen en noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
3: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
0: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad en werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Chinese president Xi brengt morgen een bezoek aan Noord-Korea. Het is het eerste bezoek van Xi aan zijn Noord-Koreaanse buur in 7 jaar tijd. Veerle de Vos, wat is het doel van deze trip?
4: Wel, officieel staat het bezoek in het teken van de 65ste verjaardag van het samenwerkingsverdrag tussen beide landen. Maar opvallend toch, het is het eerste buitenlandse bezoek van Xi Jinping dit jaar, nadat hij zelf eerder de Amerikaanse en Russische leider op bezoek kreeg. Met het bezoek toont hij dat China nog altijd een stevige vinger in de pap heeft in Noord-Korea. Een land dat zich de laatste jaren vooral tot Rusland heeft gericht. Het levert Noord-Koreaanse soldaten voor de oorlog in Oekraïne in ruil voor financiële en militaire hulp. Xi wil de Noord-Koreanen wellicht duidelijk maken dat ze voor hun economische vooruitgang niet zonder China kunnen. In de VS hopen ze dat China Kim Jong-un onder druk zal zetten om zijn kernwapenprogramma in te tomen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
0: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs spelen de Italiaan Flavio Cobelli en de Duitser Alexander Zverev de finale. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar nu?
5: Het staat 2-1 in sets voor Alexander Zverev. Hij staat zo op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel. Maar hij is er nog niet. Meteen in het eerste spel van de 4e set ging Cobelli door de opslag van Zverev. En het is de Italiaan die nu de leiding neemt in de 4e set. Daarin staat het 3-1. We zijn zo misschien op weg naar een 5e en beslissende set. Net als vorig jaar. Toen speelden Jannik Sinner en Carlos Alcaraz net geen 5,5 uur tegen elkaar. In deze finale zijn we 2,5 uur onderweg ongeveer. Zverev leidt dus met 2-1 in sets, maar staat achter in de 4e.
0: Dankjewel, Gilles. In de wielerronde van Italië heeft Demi Vollering toch nog de eindzege gepakt. De Nederlandse viel in de lastige slotetappe aan op zo'n 40 kilometer van de finish en maakte haar achterstand van een minuut op haar landgenote Anna van der Breggen nog goed. De ritwinst was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. In het motocross heeft Lucas Koenen de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. Ook zijn broer Sascha Koenen won de twee reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Monaco gewonnen. Het is voor de 19-jarige rijder van Mercedes zijn vijfde overwinning op een rij dit seizoen. En daarmee vergroot hij zijn leidersplaats in het WK-klassement. Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari naar de tweede plaats. Isaac Hadjar werd voor Red Bull derde. Max Verstappen, wereldkampioen Lando Norris en Charles Leclerc haalden de finish niet. Blijft droog vanavond en vannacht bij minima tot 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien. En ook onweer blijft wel nog zacht. Temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. Vooraan, de hulpdiensten hebben verschillende lichamen gevonden onder het puin na de brand van gisteren in een loods in Anderlecht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet precies duidelijk. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio Bene, The Ratback.
7: Vanessa van Hoven.
8: Goedenavond. Margriet Herman swingt twee keer met Robert Long. De VRT Big Band begeleidt Belle Perez en Gunther Neefs. En ik bel gewoon met Frank Sinatra.
6: Radio Bene, The Ratback.

Zei ze nu net dat ze gaat bellen met Frank Sinatra? Ja hoor, dat zei ze. Niet degene die je net hoorde, maar een man die zingt en klinkt zoals Frank. Hij heet Peter Douglas en hij komt naar Antwerpen. Dat is voor straks. Dit was Sinatra at Six, the original, zeg maar. South of the border. Terwijl ik meteen een berichtje krijg. I am east of the border. Warme groeten vanuit Bad Godesberg, Bonn. The Red Pack am Rhein. Dat stuurt Jan de Meijeren. Heel veel luisterplezier daar, Jan. En ik stel voor dat we ons kompas allemaal tegelijk afstellen, hè? Dan zouden wij ten oosten van de zon en ten westen van de maan Catherine Russell moeten kunnen spotten.

Catherine Russell, East of the Sun and West of the Moon. En ergens tussen de sterren klinkt de bulderlach van Margriet Hermans. Margriet die haar eigen zoete inval krijgt dit weekend met de grappigste ontboezemingen, de meest memorabele passages en haar eigen opmerking dat zowat alles aan haar droog was geworden, behalve haar humor. We gaan haar missen. Zoals we ook Robert Long nog altijd missen.

En of die twee elkaar verstonden. Zoveel gelijkenissen tussen Robert Long en Margriet Hermans. Het waren hele lieve, gulle mensen. En net als Margriet overleed Robert al enkele weken nadat bij hem een agressieve kanker was vastgesteld. Dus zing, vecht, huil, bid, lach, werk, bewonder en vooral knuffel de mensen die je graag ziet. Zo vaak je maar kan.

Knap, hè? Ida Landsberg. En het was haar eigen echtgenoot die dit liedje van Billie Eilish bewerkte tot een heerlijke bossa nova bad guy. Eentje is geentje, wil het spreekwoord. En dat geldt ook voor foute mannen, voor bad guys. MUZIEK.

0: Radio Bene, The Rat Pack.
1: Wie heeft er ooit het lied gehoord, het lied van Gangster Jim? Hij was een meester met pistool, maar niet te bijster slim. Nooit heeft hij zich met letterkunst

avond met slecht weer hield hij een auto aan. Die juist gezellig huiswaarts reed op de autostradebaan. Kom uit dat ding, zo brulde hij met donderend geraas.

Uw geld of leven, sprak de Jim en toonde zijn pistool. Schiet eerst eens door mijn hoed zijn naast en door mijn camisool. En nu nog eens door mijn frak.

Louis en Gunter Neefs. De vader had het over een gangster die Jim heette. De zoon over een Leroy Brown. Van de gevaarlijke mannen naar een gevaarlijk verleidelijke vrouw. Maar helaas, ze is helemaal verkocht aan Nicolas Sarkozy. Carla Bruni.

Ja, veel mooier en veel zoener wordt het niet. Carla Bruni, Please Don't Kiss. Moeilijke opgave met dit soort muziek. En dit is de betoverende Melody Gardot. Les étoiles.

Wij luisteren en wij kijken naar de sterren. Sterren zoals Melanie Gardot, Les Étoiles. Ik ga dadelijk wat reclame maken voor big bands. Omdat er nu eenmaal niks leuker is dan zingen met een big band. Daar is ook Barry Manilow volledig van overtuigd.

Barry Manilow, een man van veel muziekjes, maar als hij kan zingen met de big bands, dan is hij zo gelukkig als een klein kind. En dat kan ik mij perfect voorstellen, want zingen met een big band is ongeveer het leukste dat er bestaat. Vrijdagavond was ik nog zwaar onder de indruk van de Jazzisfaction big band uit Scherpenheuvel. En die is er ook bij op zondag 21 juni in het Blikveld in Bonheide voor de jaarlijkse big band battle. Het feest begint daar trouwens al op vrijdagavond met het Brussels Jazz Orchestra, een jong talent uit Antwerpen, Rotterdam en Keulen. Zaterdag is er een hommage aan Louis Neefs. En zondag kun je vanaf 1:30 naar die big band battle tussen 5 topbands uit Vlaanderen. Allemaal in het Blikveld in Bonheide. Dus dat is een feestje. Belle Perez was er in december bij tijdens Radio Bene, de Red Pack in Concert in Antwerpen. Heel kort daarna overleed haar echtgenoot totaal onverwacht, waardoor wij een aantal liedjes uit dat concert hebben weggelaten op de uitzending op radio. Maar nu kan het weer, want Belle gaat weer optreden. En ja, Belle klinkt nu eenmaal zwoel en zomers en vrolijk. Zeker wanneer dirigent Dre Peremans een arrangement maakt van een van haar zomerhits voor Big Band.

Applaus voor Bella Perez. Live in december tijdens de Red Pack in concert in Antwerpen met de VRT Big Band. En met grote dank aan dirigent Dre Peremans voor dit hele mooie arrangement. El Mundo Bailando. Morgen is de mascotte van de Crooner Club jarig. Merel de Wilde wordt morgen 15, net als haar tweelingzus trouwens. Ze is een beetje emotioneel, stuurt ze. Ze weet niet waarom, misschien vanwege alle verjaardagswensen. Ik begrijp dat ze emotioneel is. Ik kan je vertellen, Merel wordt 15. Merel heeft nog geen enkele uitzending gemist. Ze laat mij elke zondag weten hoe haar week geweest is, welke muziek ze graag hoort. En dit is speciaal voor haar verjaardag. Loflied op Dora. Merel, hele fijne verjaardag.

Wim Sonneveld met een loflied op Dora en in één moeite door ook voor Merel. Suggesties voor dit programma altijd zeer welkom. Kan via Facebook, VRT Radio BNE, of nog makkelijker misschien via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dit werd aangevraagd door een aantal mensen. Een liedje van de nieuwe plaat van Angelina Jordan. En daar wordt een mens helemaal week van. MUZIEK

0: work out, I tell you, it's free.
1: Michael Holiday, the best things in life are free. Veel concerten, jammer genoeg niet. Maar je weet dat ik graag reclame maak voor ons concert. 8 november strijken we nog een keer neer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met heel veel strijkers, met de geweldige VRT Big Band. En met heel zeker al Yannick Bovy, Lies en Helmut Lotti. We spelen om 2 uur, we spelen om 7 uur. En het is een best of editie. Dat wil zeggen, nu of nooit. We gaan nog 1 keer knallen. Het gaat nog nooit zo goed zijn geweest.

Applaus voor Fee Klaassen uit Nederland en haar trio The Song Is You. En daarvoor gingen we fietsen op de heide met Miguel Wiels en Chris Wouters. Ik moet tot mijn spijt meedelen dat er heel veel problemen zijn met de telefoonlijnen hier op VRT vanavond. Want ik zou bellen met Frank Sinatra. En daarmee bedoelde ik Frank Sinatra uit Nederland. Maar dat blijkt niet te lukken. Ik stel voor dat we dat volgende week zeker gaan proberen. Opnieuw dan. Want wanneer Frank Sinatra of the next best thing naar ons land komt, dan willen wij daar uiteraard bij zijn. En herkansing voor Peter Douglas. Als dat voor hem lukt. Volgende zondag.

0: 17, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn al zeker 2 mensen om het leven gekomen. Wim Schepens, wat weten we daar intussen over?
1: Wel, uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er 2 lichamen gevonden zijn onder het puin, maar dat er ook nog naar 2 lichamen wordt gezocht. De cel vermiste personen zou op het terrein aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand weten we nog altijd niet. Het parket is bezig met een onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak werd verhuurd als opslagruimte. Er lagen onder meer batterijen en bouwmaterialen. Omdat er bij de brand instortingsgevaar was, kon de brandweer niet meteen in het gebouw. Dus kon ze onmogelijk weten of daar mensen waren. Dat blijkt intussen dus het geval geweest te zijn. Bij de bluswerken raakte gisteren trouwens ook een brandweerman gewond.
0: Dankjewel, Wim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff een doelwit. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, krijg je daar al zicht op wie zal winnen?
2: Nee, absoluut niet, want we krijgen een 5e en beslissende set hier. Het is een ongelofelijke finale weer in Parijs. Zverev en Cobolli winnen elk om beurt een set. Zverev kwam 2-1 voor, maar in een 4e set met veel breaks kon Cobolli weer gelijk maken in een tiebreak. 2-2 dus en een beslissende set. We zijn nu al 3,5 uur aan het spelen ongeveer en dat begint vooral Zverev te voelen. Hij kreeg daarnet een massage aan de dij en hij lijkt wat last te hebben van krampen. Zometeen hier dus in Parijs het begin van die 5e en beslissende set.
0: Dankjewel, Gilles. In de MXGP, de hoogste klasse van het motocross, heeft Lucas Koenen de grote prijs van Letland gewonnen. Zijn tweelingbroer Sascha deed hetzelfde in de MX2-klasse. Jarno Pulli.
3: Het was een perfecte uitstap naar Letland voor de broers Koenen. Voor het eerst winnen ze in hetzelfde weekend hun WK-manche. In de koningsklasse reed Lucas naar de zege in de eerste reeks, ondanks problemen met zijn koppeling. Die waren gelukkig opgelost in de tweede reeks en ook daar pakte hij de overwinning. Zijn voornaamste concurrent in de WK-stand viel uit met technische problemen en zo heeft Lucas nu al 62 punten voorsprong. Sascha deed exact hetzelfde in de MX2-klasse met winst in beide reeksen. Hij vergroot zijn WK-voorsprong tot 37 punten. Het is nog vroeg natuurlijk, maar na 8 van de 19 grote prijzen ziet het er goed uit om voor het eerst sinds 2007 opnieuw een Belgische wereldkampioen af te leveren.
0: Het weer blijft droog vanavond en vannacht bij minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Maar het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE, The Ratback.
5: Vanessa van Hoven.

Harry Connick Jr., een wereldster op zijn 20ste, want wat een fenomenale versie van It Had To Be You, staat op de soundtrack van When Harry Met Sally. En daarmee haalde Connick zijn eerste Grammy Award binnen. Op 11 september wordt hij 59. Verjaardagswensen zijn er jammer genoeg nooit meer voor Robert Long en Margriet Hermans. Robert overleed 20 jaar geleden al, Margriet deze week. Ze is 72 geworden. Lars draaide donderdag al een uur lang de mooiste liedjes van Margriet in de Radio BNE topcollectie. En overmorgen, daags voor de begrafenis, zendt Kim de Brie in Radio 2 Olala een eerbetoon uit aan haar. U kunt trouwens nog altijd een boodschap posten voor de familie op onze Facebookpagina, VRT Radio BNE, of op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Een classic uit The Great American Songbook, gezongen door een Brits popidool, Peter Andre, Come Fly With Me. Judith Owen is een zeer sexy jazzzangeres uit Wales. Ze heeft net een nieuw album uit, dat is helemaal top. Voor we de zomer induiken, laat ik je daar zeker nog 3 liedjes uit horen. Dit is nog iets van 2 jaar geleden. No Better Time.

Judith Owen leeft helemaal in het nu. Als je iemands dagje goed kunt maken, waarom dan niet gelijk nu? Because there is no better time. En over tijd gesproken, is Celeste, die vorige maand 32 werd, een van de beste zangeressen van haar generatie? En zal ze over 30 jaar nog gedraaid worden op de radio? Time will tell.

Ik belde daarnet met Peter Douglas, die ooit de Soundmixshow won in Nederland. Deze Dennis van Aarsen won een paar jaar geleden The Voice of Holland. En ook hij is helemaal verslingerd aan crooners, big bands en The Great American Songbook. Judith Owen en Celeste zongen net al over tijd. En zelden werd er plezieriger en ook meer urgent gezongen over tijd dan op de soundtrack van de film The Pink Panther. De muziek is van Henry Mancini, de Engelse tekst van Johnny Mercer. De stem vanavond is die van Michael Bublé.

It had better be tonight. Fa subito. Doe het nu meteen. Michael Bublé met een song die mij altijd aan de film The Pink Panther doet denken. Met de weergaloze Peter Sellers in de hoofdrol. Want daar komt dit ook gewoon uit. Daar gaat een mens vanzelf van glimlachen. Maar Doris de Smet uit Hamme wil heel graag het liedje Smile nog eens horen. Ze ontdekte hier een paar weken geleden de versie van Gloria Estefan in duet met Laura Pausini en ze vond dat ontroerend mooi. Dus of ik dat nog eens zou willen draaien. Met zeer veel plezier, Doris. Fijn dat je luistert en altijd blij met suggesties.

glimlach van oor tot oor. Dankzij Til Brunner en ook dankzij Gloria en Laura met die hele mooie versie van Smile. Het zat al in de film Annie. Zonder glimlach ben je nooit volledig aangekleed. En die glimlach, dat is ook wat Dean Martin bedoelt wanneer hij zingt Powder Your Face With Sunshine. Terug naar 1948.

0: Hearts are lighter when you're wearing a great big smile.
1: Dean Martin, die zelf altijd de daad bij het woord voegt, en ook Powder Your Face with Sunshine. Met Cécile Brocca zitten we weer helemaal in 2026. Want de Française kwam dit jaar met haar album That Was a Dream. Een revelatie voor mij, want wat een mooie stem. En wat een beheersing ook. Sky.

Don't Get Around Much Anymore van Duke Ellington kreeg bij de Millers een heel originele vertaling, want die hadden het over een katerliedje. Dodi nu, over mensen die zo graag wat macht zouden willen uitstralen dat ze daardoor hele foute beslissingen nemen. Laten we ze voor het gemak even Dave noemen. Dave, I feel bad for you.

De jonge Britse singer, songwriter, auteur en YouTuber Dodi en I Feel Bad For You Dave. Ja, dat triggerde mij om eens een echte Dave te draaien. En ik heb er twee gevonden. We beginnen met Dave Brubeck en de indrukwekkende Carmen McRae.

Night and Dave. Niet de, hè? Nee, Dave. Night and Dave, funky, jazzy, groovy, gekke band uit Gent, die ze zelfs tot in het Verenigd Koninkrijk kunnen appreciëren. Lo and behold. De volgende is er ook eentje van bij ons. Geboren in Aalst, maar dat is er absoluut niet aan te zien of te horen. Amarilis Timmerman.

Amarilie Stemmerman, ik pas. Zolang je morgen maar niet past voor Radio BNE, want dan hebben we heel tof nieuws over wat we van plan zijn in de week van 15 juni. Het zijn hele fijne plannen weer, hoor. Mag ik je ondertussen nog eens herinneren aan onze twee concerten op zondag 8 november. Radio BNE, The Red Pack, live in concert, Best of Christmas. Met al zeker Helmut Lotti, Yannick Bovy, Lies, heel veel strijkers. En uiteraard de VRT Big Band. Daarvoor komen ze zelfs helemaal uit Spanje om te mogen meezingen. Andrea Motis deed het 4 jaar geleden. Heel fijne avond. Tot morgenochtend.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
2: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achtergebleven, dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
0: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
3: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrijwel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
0: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Er waren vandaag ook aanvallen in de Zuid-Libanese stad Tyrus. Israël had daar eerder vandaag een bevel tot evacuatie voor uitgegeven. Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar ze is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, maar het zou wel verontrustend kunnen zijn, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
1: Als het echt met opzet gebeurt, dan zouden Russen natuurlijk ook in staat kunnen zijn om die signalen gedurende vele langere periodes te storen. En dat zou natuurlijk wel grote implicaties hebben, omdat we GPS natuurlijk voor alles en nog wat gebruiken. Dat zou echt ons alledaags leven grondig kunnen verstoren. Maar het is nog een beetje vroeg om echt definitief te zeggen dat dit echt met opzet gebeurt. Het zou ook een soort neveneffect kunnen zijn van andere normale operaties die in deze satellieten kunnen worden uitgevoerd. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden.
0: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. De Deense voetballer Christian Eriksen is vanavond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Vanavond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij het gezicht de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag vanuit Parijs van Gilles Meulemans.
2: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Overwegend bewolkt vanavond en vannacht. Het blijft wel minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Het is nog wel zacht, plaatselijk tot 23 graden. Dinsdag is het frisser, nog hooguit 17 graden met geregeld een bui. Meer op vrtnieuws.be.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
1: Het was een heel hevige brand, zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
0: De renovatie van de Goedjonktoren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goedjonktoren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano, in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pajinjan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
2: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pajinjan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was hem al wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
0: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht. Plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Iran heeft voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In het noorden van het land luiden alarmsignalen. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de raketten op Israël zijn afgevuurd. Die zouden een vergelding zijn voor de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut van eerder vandaag. Het Israëlische leger meldt dat de scholen morgen uit voorzorg gesloten blijven. In Armenië worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De partij van de huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorlopig aan de leiding met zo'n 57% van de stemmen. Maar de uitslag is nog lang niet definitief, weet correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië. Dat is een foutje, want hier moest het verslag starten.
1: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
0: De Oekraïense president Zelensky is vanavond in Londen voor topoverleg met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
3: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
0: Vanavond en vannacht hangen er wolken. Het blijft wel droog bij minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De rest van de week blijft regenachtig en enkele graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.

violon et emporte au loin le parfum.

0: middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
1: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: Draai je weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet wat hij moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: Uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: de mens en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt...

0: is 1 uur. Goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder druk, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van de Europese bondgenoten, maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland werden besproken. In een interview benadrukte Zelensky nog eens dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent to the people.
0: En de Deense voetballer Christian Eriksen is de voorbije avond onwel geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in aanloop naar het WK. Eriksen viel halfweg de tweede helft plots neer op het veld. Er was meteen heel wat ongerustheid, want de voetballer kreeg 5 jaar geleden alleen zijn hartstilstand tijdens een wedstrijd. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident dat Eriksen bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: VRT Radio BNE Live.